0: Tesla.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
2: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
3: Die jouw stasie top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij zat maakt.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stof zo staan. Oh.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: Dis Sokkie Tijd.
1: Ons maak dat die dans naar die stoof so staat.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof soos

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof soos.

Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat je dans naar die stof soos

0: yo, Saucy.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staat.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

0: James Dean, ja, James Dean, ja, Bye Bye Men. Films gemaakt, ik denk dat je 2 of 3 gemaakt, maar ja, wel bekend. Ja, so, jij hoeft niet baie films te maken om bekend te wezen. En ja, Charlize, sorry, weet ik nou gezegd, Charlize Theron. Oh, nee, ik praat er niet van, ik praat van James Dean. Verjaardag, ja, gisteren was daar ook een verjaardag. En dat was Julie Andrews. En zij was gisteren 91, als ik recht onthou. Judy Andrews, happy birthday for yesterday. I hope you had an awesome day. Kom ons dan kyk gou na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Oké, okay, Gauteng, ek het nie enige iets hierso vir julle nie. Net baie, baie lang gelede is daar een artikel. Ja, so 5 uur terug. En dan KwaZulu-Natal, kom eens kijken voor wat ons daar het vir julle. Ek wil net gou weer op datum bring. 2 uur gelede, padwerke, ja, is baie padwerke ook daar aan die gang. Die N3 tussen Shongweni en Hammersdal. Asseblief, rij net voorzichtig. En dan ook op die N3 tussen Ashburton en New England. Beperkte rijbane en dan die N3 in de zuidelijke richting bij Peter Brown. Die linkerbaan is daar so gesluit en dan ook die N3 Ibiklute en die M13 uitgang. Dis Paradijsvallei ook beperkte bane daarso. En dan hier so by ons in die Weskaap, natuurlijk is so lichte, sagte reën wat val. Asseblief vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, asseblief toch. Ry net versigtig, die paai is nat. Die N2 inwaarts by Spineweg, die N2 uitwaarts by Borchards Quarry en die N2 noord by die R300 noord by die N2. Asseblief toch, die paai is nat, paai is besig en daar is ook protesaksie. So asseblief, wees net bewust daarvan. Die protesaksie veroorzaak redelijk baie verkeers op een hoopings. Ja, die paai is lekker nat. Die M5 noordwaarts by die N2 inwaarts ook baie zwaar verkeer en op die plek is die sig baie, baie sleg ook. Asseblief toch, ja, rij maar net voorzichtig. Dat is allemaal al wat ek kan vraag. En dan die, ek het nou nog iets gesien daar, so wat ek vir jou al gesê het. Het is maar net diezelfde. Die N1 stadig weer in de verkeer hier van Plattekloof af richting Kaapstad tot daar bij Century City. Die R27 van de Blauwwegstrand af ook redelijk bezig daar bij die golfbaan en Woodbridge Island. Ja, baie zwaar verkeer. Voortrekkerweg is ook baie bezig alreeds vroeg. Mensen wat bij die kantoor komt, dus daarom nu al zo 7:10. En dan die N2. Kom eens loer gauw daar. Die N2, ja, daar heb je actie. Hier uit sommers het west uit, lijkt het niet te slecht nie. Daar bij Kailitsja is het recht. Die R300, als jij van die R300 naar die N2 toe wil beweeg, in beide richtings, is die pad toegemaakt. Ek aanvaard dus vir die protesaksie, ja, is nog steeds toegemaak, so jy moet maar een alternatief kry, en daar was ook een motorvoertuig ongeluk vanaf die Kaapstad, net voordat jy die R300 kry, daar was een motorongelukkie, en dan die N2, as jy verder aan beweeg, daar by die M17, daar was ook een motorvoertuig ongeluk, en ja, motors wat stadig beweeg, die M5 van Access Park af, rechtdeur tot daar by Winsipalotti Hospital, en die M3 is net so 100 meter waar daar so 3 karre is. Ja, paai is stil, maar ja, die paai is bezig, die paai is nat, asseblief, ry voorzichtig, verlaag je spoed en vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En ja, dit is lekker vrijdag. Ja, is ideale bed weer, ne? Mens moet eigenlijk nog maar in die bed gebleid. Vandaag moet een lekker kopje sop, een broodjie, Ek praat myself nou honger. Maar kom ons gaan aan met musiek. Gian Groen, Nuwe Maan.

draai jezelf dus kijns en je probeert, kijk, met of zonder bar, dan is die dag weer beter. You sexy thing. Tot maandag toe. Cheers, cheers. Bye.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Baker, put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Ja, dus dit gaat die formaliteit achter die rug krijgen. Net die naam gaan we Niesburg. En dan betalen ze hier. En dan gaan we aan met ochtend op stop. Verzoek hier. Jij is natuurlijk een beheer van die muziek. Jij kan het weten wat jij graag wil hoor.
1: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door ContraScience. Jouw stasie nieuws.
0: In hierdie nuusbulletin, petrol kan van woensdag af tot R3 per liter duurder word. Die Verenigde State stuur 2000 Marines na die Midde-Ooste nadat 'n supertankwaa in die staat van Holmes getref is. In Johannesburg het die burgemeesterskandidate gisterand hewig gebots in 'n verkiesingsdebat. Die Springbok dames het hulle eerste oorwinning ooit op Italiaanse bodembal en 'n bokser Ricardo Malagica is na die

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Lekker lopen die zo op jouw statie, natuurlijk die statie Free Nasie, die statie waar jij saak maakt. Maak zeker dat jij jouw vrijdag verzoek hier instuur, want dit is hierdie tijd.
1: Ochend opskop, vrijdag verzoek hier. Jij het beheer oor die muziek, stuur jouw verzoek.
0: Het is recht, ja, stuur jou versoeken deur op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248. Of je kan vir my op ons TikTok live laat weet, wat wil jy graag hoor? Stuur vir jou boodskappe deur somme nou, dan kan ons dit vir jou maak gebeur. Nou toe, hier is lekker nog so lekker, en ek wat versoek is vroeger, Bon Jovi met Living on a Prayer. So draai hem lekker hard, want dit is natuurlijk jou stasie. Dit is vrijdag, ons maak jou naweek somme lekker, hoekom dan nou nie?

0: Lekker duinkie daar zo, Rien Louise van Wijk. Waar gaan ons dansen vanavond? En dit is bij huis dansen vanavond, dus voor zeker. Is natuurlijk op jouw stasie waar je zaak maakt. Het is vrijdag verzoekuur. Stuur die verzoeken in.
1: Ochend opskom, vrijdag verzoekuur. Jij het beheer oor die muziek. Stuur jouw verzoek.
0: Nou ja, en ek het, jy het gevra vir Bellamy Brothers, I Need More Of You, maar ek het hierdie lekker remix gekry, so ek hoop jy geniet om saam met my, en kort op sy hake, sommer so lekker om die doef doef van die gang te kry, en aan die gang te hou, is ook Robert Miles met Children, geniet om saam met my.

Dan Bump Night Club. Oké, ik zo begin mijn ouderdom weg. Lekker tijden, hier was het hier niet geweest. Stof af, weer rakken, pak je boeken. Jullie kennen die moves. Kees op jou staan, sinds vrijdag, ons kop hem af. Met absolute lekker vibes. Jij is weer van die muziek. Ik weet graag wat jij wil horen. Net hierna, begin Village People, langs jij. Jullie kennen nog die moves. Gooi hem voor ons daar, zo, zomaar waar je jezelf vindt.

Daar sy, daar enekie speciaal vir my met Brett Alipa daar in PE se kant. Ek hoop, hy het om saam met my net so geniet. En ja, ek moet jou ongelukkig nou groet. So sê hulle, all good things come to an end. Maak so maandag terug op my post. Hier so, vir elke maandag tot vrijdag, vanaf die oktober, wat ek nou weer terug inval hier so. En lekker saam met jou kan keir. So moet nie uitmis hier, keir saam weer, maandagochtend 9 tot 11. Elke maandag tot vrijdag, ochtend opskop, trots geborg deur Mikor Tyger Vallei. Nou toe, ek ga uitspeel om die enekie vir jou, enekie uit die 80's uit, want hou net na 12 is dit die 80's show met Gary Fleming, en Royce gaan die pad met jou vat van 2 tot 4, en daarna skakel ons oor na Harties FM, wat dan met, waar ons dan saam met Hein van Wyk keier, al die pad deur tot 7 uur vanavond toe, en vanavond is dit vrijdag aan, so maak seker die I4 een lekker groot aansteek, en braaie vleisie, geniet om, en van my kant af, soos ek altyd sê, wees cool, wees awesome, maar die belangrikste, wees net jouself. Cheers!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause,

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarulina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Stream us now.
0: By +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp at

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Jou stasie.
2: Ek stel dit ons waai.
3: Jy kan waai as jy wil waai, ek bly.
2: Ons moes nou nie ons het afgespreek het nie, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
3: Van Blerk, my van is van Blerk.
2: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
3: Ok, right, kom my vlerk.
2: Ja, soos een hond in sy stert.
3: Soos een ruiter in paard. Vlerk van Blerk, kom ons waai.

0: Dat zijn die klanken van Snotkop, wat ons afskop hier 8 minuten over 2 in die middag. Hartelijke goeiemiddag aan jou. Baie welkom aan allemaal op TikTok. Johan Bronkhorst, wat al sommer die heel dag samen met ons kuier. Ik zie zijn boodschappen. En ja, Johan, ik stem samen met jou. Pieter is een uitstekende DJ. En wat de aanwinst van jouw stasie. Jij is op van die pad samen met mij, Roy, is jouw gast hier. Tot zo kwart voor 2 sekant. Ons brengt voor jou sommer een heel lekker vol program. Af te alles vrijdag. Zo, ons dan moet de receptie ook in werk. En ja, alles met die complimenten van Namibian Clearing Agency. Ons span wat zorg dat ons hierdie program moeilijker maakt maandag tot vrijdag 2 tot en met 4. Jy is op die stasie waar jy saak maak, 8 minuut oor 2. Carleen van Jaarsveld, sing van liefde. En daarna jou advertenties en jou verkeer.
1: www.joustasie.net. Jou stasie.

0: Hier hoe ons dit warm, vuur warm. Jou boeremuziek treffer op jou stasie.
1: Daar sê, dit is jou boeremuziek treffers gewees en wat lekker gevoel. Dit is altyd lekker as boeremuziek speel, dit maak jou voete juk. Johan, wat sê, TikTok om geblok op 29.000, ons vat hom nou, waar is dit lekker? Mos net altyd op jou stasie waar jy saak maak, lekker vrijdag. Dankie Johan, is een voorreg om vir julle te vermaak en saam met julle te keer, is altyd lekker. Alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou so amper 30 secondes voor ons die advertenties doen, dan gaan ons luister na DJ Boerebiet met You Want Love, Maria, en daarna natuurlijk, so 5 voor, bring ek gou weer vir jou verkeer vir Oulaas, maar moet nie vergeet nie, ons keier natuurlijk volgende week, die 10de, daar by Mikor Honda, BYD, Build Your Dream, is een buitenuitsending, kom toetsbestuur een van die prachtmotors, dis rechtig waar iets vir die oog, en ons gaan lekker boerewoersrols braai, en ons gaan sommer net lekker saamkeier, so kom maak het draai, daar by Mikor, Build Your Dream, BYD, tegen Vallei, dit sit in die hoofstraat, Durbanweg, daar so kom keier saam met ons. Right, kom ons betaal die rekeninge, en hera na DJ Boerebiet.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
4: Your beauty is

0: kijkt onder andere naar die prijs van die verschillende geldeenheden. Op die verhandeling van die geldeenheden, als ook die prijs van die hulpbronnen. Rand tegenover die dollar is thans op R16,64. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond, R22,02. Die rand staat tegenover die euro op R18,73. En die prijs van goud op die stadium, $4,220.30 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $9,99. Ik herhaal het weer. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $99.77 per vat. En dat is dan die einde van jou nuus om 4. Die hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus vanmiddag om 5 uur.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartelijke goedemorgen, Joba. Welkom. Je zijn schakel op Arties FM, jouw statie in de Riebeek Valley Radio. Het is vrijdag en dus natuurlijk die 2 oktober. Tijd wijswaarts aan het eind, tot skyns voor 7 vanavond, op die laatste vrijdag van, die eerste vrijdag van oktober, die laatste dag van die week. Welkom in jou, hoop je gaan het geniet vanmiddag. Ons gaan definitief onder het, net zo na die handelsbreek, gaan ons gauw met Ethan gesels. En dus Ethan Jordaan, baie interessante onderwerp waar ons met hom gaan praat. En die ben daarvoor ingeskakeld blij. Is een man wat die gevechtkunst bestudeer het. Hy lig gewigte op, nee. Ga ik met hom praat, is maar 17 jaar oud, so blij ingeskakel. En die kollig saam met Ethan Jordaan, net na die handelsbreek, om 4:30 se kant, dan net nadat ons met Ethan gesels het, is dit tyd vir Woorddraai. En dan 5:00 se kant, jou volgende nuusbulletin, met jou streeks weer direct daarna, en dan ook nieuwe vrystellings vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Net na die 5:00 nuus sal ons jou boogte bring van die weer, die streeks weer. En dan net na 6 uur nationale weer. Maar ook nou gaan ons gauw vinnig kyk na die verkeer voordat ons handelsbreek neem. En dan nog eens een bietjie muziek maak voordat ons dan met Ethan gesels.

Kom ons kondig die wender aan van vandag se woorddraai. Ons het kom ons kyk gou vinnig hier drie deelnemers aan vandag se woorddraai hier op die Vrydag 2 Oktober. Ja, die mense daar in die Vrystaat is vinnig hoor. Hulle spring weg voor die vlekkie nog geblaas het, maar hulle is daar. En wel gedaan daar aan strandplakkies van die Vrystaat. Ronel Pieters is weer eerste vanmiddag met die korrekte antwoord. Sy sê aan die woord is trouble. Heeltemal reg. Dit daar die eerste liedjie waar ons geluister het, Scotty McGreery, The Trouble with Girls. Weet nie wat sy probleem met hy met meisjes die manne, ja. Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. En toe ons gaat, The Fortunes. Yeah, you got your troubles, ne? Ja, sê. Dit is dan vandag se woorddraai. In die tweede plek, wel gedaan, Diana Botha van Pietersburg. In die derde plek met trouble is natuurlijk Rosie Marie van Bloemfontein. Dit is strandplakkie se moeder. Sy is in die derde plek met trouble. Nie tyd, net daarna, die keuse van muziek van die wenner van woorddraai. En dan is het tyd vir streeks weer. En ons doen nieuwe vrystellingsvrijdag. Bly geskakel.

0: Drangsbergen van Verlangen, dit was eenetjie van Rina Higu daar. Aangevraagd door die winnaar van ons woorddrijverdag. Dit was Ronel Pieters van Bloemendijn. Strandplakjes van die Vrijstaat, zie ons altijd, hè? Zij het vandaag gewenst. Dit was haar keuze voor muziek. Drangsbergen van Verlangen. En nou gaan ons gauw kijken naar jouw streeks weer. En daarna, dan gaan ons gauw een handelsbreek nemen voordat ons komt bij vandaags uitgave van Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Ons begin hier te kyk na die situasie wat die weer aan betref hier in Hartbeespoort vir die naweek. Môre Saterdag, die 3de Oktober, 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 25. Hoofsaaklik net gedeeltelik bewolk, die weersituasie môre. En dan Sondag 13, maksimum 24. 13-24, daar is 'n kans op reën en donderbuie teen Sondag hier in Harties. Ons luisteraars van jou stasie wat saamkuier uit Brackenfell in die Kaap. Kom ons kyk hoe lyk julle weer vir die naweek. Môre Saterdag 13-22 in Brackenfell, gedeeltelik bewolk. Sondag nog 'n lekker dag in Brackenfell, 13 maksimum 28. Die sonnetjie gaan behoorlik skyn. En dan ons luisteraars van Riebeek Vallei Radio wat woonagtig is daar in Riebeek Wes in die Wes-Kaap. Môre Saterdag 13-22 en dan Sondag 'n heerlike 29 maksimum. Sonnetjie wat pragtig gaan skyn. Ja, sê. Lyk my maandag ook sommer 29. So dit gaan 'n lekker warm dag wees daar in die vallei. Dis ons streeks weer gewees en nou gaan ons 'n vinnige handelsbreek neem voordat ons kom by natuurlik vandag se uitgawe van Nuwe Vrystellingsvrydag.
1: All new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Ouers is jou kind uitgenooi om saam met 'n uitnodigingspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maak dit moontlik. Veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipes toere, van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby, dis nou 15 mans en 7 is hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Johan Rebester op 071-766-7752. Dis Johan Rebester op 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
2: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Onze splinternieuwe enkelsnet, Flikker is die naam daarvan, is beschikbaar op alle digitale platforms. En daarna luister ons naar Tian Grinling se nieuwe liedjie Oom Stoffel. Ek hoop jy geniet het, bly ingeskakeld, dis nieuwe Vrystellingsvrijdag.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Toen zei je nog een liedje van Tian Grilling, Boom Stoffel. En ze klinkt spullen niet een kraakvars op jouw radio. Dus klik maar op alle digitale platforms. En wat ook een deel wordt van die Harties FM speellijst. Je mag het aanbevelen. Eerst maar je WhatsApp te sturen naar dit zeggen ook van die liedje. En dan geef ons weer die naam en die titel van die liedje. 24 minuten na 5 op je gunstelinge radio. Kom eens kijken wat is volgende wat ons nieuwe vrijstellings aanbetreft. Ik heb hier twee nieuws samengebracht. Roe, hier zo met Zippo. Wel, ik hoop je gaan hem genieten. Roe, Seliki, Zippo. Splinter niet in kraak vast. En daarna is het Dylan Foster met Sal ek ophou. Geniet het samen met mij hier op Nieuwe Vrijstellingsvrijdag.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Prachtig een dag, net voor die handelsbreek het ons nie meer gehad. Liedjie van Kazimula. Dis natuurlijk enetjie genaamd Joburg City. Haar echte naam is Carol Ann Meltzer en sy het daar die liedjie vrygestel onder die naam Kazimula, Joburg City. Splinter in kraakvaars hier op jou radio. Goeiemiddag by en welkom by Harties FM, sy program Nieuwe Vrystellingsvrydag. Ook vanmiddag natuurlijk op die sender van jou stasie en die week Vallei Radio.

0: Dis ons volgende twee nuwe enkelsnitte, twee spinte nuwe liedjies wat kraakvas is op jou radio. Een van Corlia, ja, lekker om weer van haar te hoor, is lach. Corlia wat die liedjie vrygestel het vroeg dag met die naam van Trappe. En daarna gaan ons luister na Kenan Fox en Abigail de Villiers, die verlang liedjie. Ek hoop jy geniet om. Splinter niet en kraakvas op jou radio.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

Well, dat was dan vandaags uitgaven van Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Ons het nou Nieuwe Vrijstellings afgesluit. Met dingetje van Stefan Nel, Branders in Bloed. Baie dankie voor die saamkeurers. Maak volgende vrijdag weer so tussen 5 en 6 namiddag. Die nieuws is volgende natuurlijk om 6 uur vanavond tot en met dan. Lekker enekie van Dion van der Merwe, Time is Tight. Dan is het nieuws tijd hier op jou gunsteling radio.

0: Praktisch FM, Nies.
1: Dat is een hartelijke goeie naam aan jou. Je is ingeskakel op Praktisch FM, jouw stasie, Riebeek Vallei Radio. En het is tijd voor jou aan Nies.

0: Wel, dit was dan prachtig in de hand van de Tremolo's, My Little Lady. Aangevraagd door die tweede plek deelnemer aan vandaagse woordraai, Tiana Botha van Pietersburg. Wel gedaan, Tiana, en dankie vir jou kiesse van muziek. Ons gaan nou kom by die weer van môre. Dis jou algemene weervooruitsigte, dan ook jou minimum en maximum temperature vir Saterdag die 3de Oktober. Word natuurlijk aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse weerdiens en ook ChatGPT wat vir ons vanaand 'n bietjie gehelp het binne weer. Kom ons begin met Hartbeespoort Noordwes. Hier by ons natuurlijk 12 minimum, 25 maximum. En dan word daar gesê, dis morgen sonnige dag in Harties. Pretoria, 7 minimum, 24 maximum. Mooi weer. En as ons kyk na Johannesburg, 8 maximum, 22. Rustenburg, 10 maximum, 25. Dis daar gedeeltelik bewolk. Mbombela, dat is natuurlijk Nelspruit, 10-24, mooi weer. Mahikeng, 8-24, gedeeltelijk bewolk. Ons loer gevindig in Bloemfontein in die Vrystaat, minimum 9, maximum 24. Die wolke wat sal toeneem daar, en moontlike buie of donderbuie later in die dag, wat daar kan ontwikkel. Kimberley in die Noordkaap, 11-24, bewolk met middagbuie en donderbuie. Abington, 16-26, bewolk en winderig. Met buie en donderbuie wat ook later daar kan voorkom. Durban 17-25, mooi weer. Kaapstad morgen 14-20, gedeeltelik bewolk en winderig. Dan loer ons na Port Elizabeth 15-18, bewolk met verspreide buie. En ons Londen 15-20. Bewolk en natuurlijk met reen wat later daar moeilik is. Onthou Durban dan, daar in die KwaZulu-Natalse kus, Durban is die laaste ene, 17-25, mooi weer, later dalk moeilik enkele buie. Wel, dis dan jou algemene weervooruitsigte en dan ook jou minimum en maximum temperature vir al die groter dorp en stede, jou nationale weerverslag. Ons gaan een vinnige handelsbreek neem. Kom ons terug met nog muziek. Hier in Huiswaarts Samadain is die laaste uur waarmee ons bezig is van jou huis te rijprogram.
1: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

0: Ja, dit was dan prachtig in de hand, Steve Hofmeyer, Demi Lee Moore's liedje Amanda. En het was aangevraagd door ons derde plek deelnemer aan de vandaagse woorddraai, Russie Marie, daar van Bloemfontein. Oh, Russie Marie, ik hoop je daarin geniet. Dank je voor je deelname aan vandaagse woorddraai. Ja, ons gaan vir jou nog kyk na die verkeer, dus hoekom jy hierdie klingel hoor, dat ons gauw vinnig na die verkeer moet kyk, en daarna is dit muziek tot en met groetheid. Kom ons kyk gauw wat gaat aan op die paaie, hierdie verkeersverslag in ons verskaf dier iTraffic. Gauteng, die R21 in die suidelike richting, die afrit vanaf Engine Highveld, die instop daar, stilstaande voertuig op die R21 Suid, net na die Engine Highveld instop. Dan loer ons gauw vinnig na die Weskaap, Kaapstad N1 uitgaande, die afrit by Klapmutsweg, in oostelike richting, daar was ongeluk gewees, daar by N1 uitgaande, is daar by die afrit by Klapmuts, rij asblief versigtig daar, dan sien ek, hier is nog een ongeluk aangemeld in die Kaap, op Mewway Suid, dis die M44, ook bekend as Old Fore Road, daar was ongeluk op Mewway Suid, net na Old Fore, daar sy nou, en alle banen steeds oopmaak, kan problematisch raak as die verkeer toeneem. In Gauteng is lyk my alles redelijk normaal en onder beheer, niks anders aangemeld in termen van ernstige verkeersprobleme nie. Dis dan ons laaste verkeersverslag van die dag. Hier is Sam Smith met Like I Can.
1: Van Tuka tot nou. Harties FM, musiek vir jou ore.

0: was tijd om die programma af te sluiten met ons laatste bijdrage hier in IJsvaart Sommerduin. Die vanavond die laatste 15 minuten wij ons aan Afrikaanse gouden ouwes. Nou, drie gouden ouwe stemmen uit die Afrikaanse muziekbedrijf is die van Anton Goosen, Guy Korsten en Rina Higu. Want natuurlijk groot succes behaal het ook in hulle leeftijd. Maar Guy wat niet meer met ons is die man nog, dan sy stem leef voort. So vanavond drie van hulle beste liedjes. Anton Goosen wat gaan wegval met Blommiekie Gedenk aan my. Dan luister ons naar Guy Korsten sy prachtige liedje Glimlach. En ons sluit af met Rina Higu, Een Tikkie Vryheid. Alles net vir jou hier op jou gunsteling radiostasie, IJsvaart Sommerduin, wat na einde se kant te staan hier op hierdie Vrydag, die 2 Oktober.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Lekker drie spel leidt die Afrikaanse muziekgeleerderen. En ons daarmee afgesluit. Dit is die einde van die programma Huiswaard Samadijn op hierdie vrijdag, die 2 oktober. Ons maken maandag weer so van 4 tot 7. Dou dat ons morgen daar die buitenuitsending het vanaf die Wonderboom Lughawe in Pretoria, waar die Elders Flight plaasvind. So die top 20 sal van daar aangebied word tussen 3 en 5 namiddag. En dan neem ek sommer net kennis wat my programma betref, Volume Winkel, dit gaan so'n bietjie later begin as gewoonlik. Waar ek dit net, gaan ons hier rondom 6 uur begin met natuurlijk ons program Volume Winkel. Wat gaan beteken dat die program Boer Opskop sal moet oorstaan weer tot volgende week in Saterdag. Maar ek beloof jou, dit is dan cool. Dit is dan grootlik seker die laaste keer wat hy moet oorstaan. Ja, so, dis die skedule van môre. Pieter Motiveer wat van 9 uur af daar vir jou geselskap gaan hou. Vanaf die Wonderboom Lughawe in Pretoria met Elders Flight. En ek wat ook so'n bietjie later dan by hulle gaan aansluit. En verseker dan die program Focus Logic Top 20 van daar sal aanbied morgenmiddag om 3 uur. Heerlijke aand vir jou. Ek hoop jy het 'n fantastiese vrijdag aand. Heerlijke nagrus vir jou. En een mooie naweek. Kry jou morgenmiddag 3 uur weer voor die radio. Van my kant af tot dan. Hier is nou lekker muziek. Tot 10 uur vanavond. Eindelijk tot 12 uur toe. Dit is vrijdag aan thuis. Dat ek vir jou heerlijke speelhuis saamgestel het. Tired of Towing the Line. Shaken Stevens, Towing the Line, begin vrijdag aand thuis, net na die handelsbreek. Maar vir nou, groet ek jou tot morgenmiddag om 3 uur. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Ti ben accanto. A coppie koffie, om i donker wachten slag. Dus beter zoet, dus beter zoet, dus beter stel.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Ladies and gentlemen. Please welcome...

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome